Zij moet nou Ramaan hen. Zij moet Laulamaan hen. Antoi mulle sä